niet gaat muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Adje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

0: gloeiende lat die kool op mijn poten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
0: Dan moet hij uitkijken, ja.
2: Ik heb er een uit.
1: Man

gerold. Ik heb er een vlot mappie op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder. Een corporatie met acht muzikanten en een accordeon.

me lachen, wa? En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb thuis dan zingen, wa? Als je

legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppen jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie het thuis?

alle dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plantenbos, denk je het UFM? Ik hoop er eens even lekker aan. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Hop.

Don Hart die Honden even vast, man. Dat voor. Ja, dat kind van me gaat het uitknippen, man. Mensen uit alle landen.